0: dus wij zeiden dat niet deze omgeving en die wil eigenlijk wat anders aan de mijne, want die heeft hier de party. Waar heb je dan? Eerst dan. Zat die op dat? Wat doen we zijn dat je die mee bent? Ja, die is ook niet meer deze ding. Weet je, hoe ik hier kan. Vanaf, hoe ik hier, en hoe ik hier kan kan. Je kunt het zijn. Dus ik is ook hier. Hoe ik ben hier in de rug? Hoe ik ben hier in de rug? Hoe ik ben hier in de rug? Hoe ik ben hier in de rug? Hoe ik ben hier in de rug? Hoe ik ben hier
1: ఇది జీవిత జీవితం.

gezegd kunnen worden dat er wel eens een nummer zit. Net als het is de ex-morgen, dat er dus de aandacht iemand, zijn er iemand van zijn. Die zijn in de president, die zijn in de radiopatie. Ik noem het weer maar. Ik noem het weer maar. Ze zeggen, wat is er eigenlijk voor binnen? Maar om weer private shit waar we naar het meeste shit waar we naar het gaan. Net als het hier zijn. En nou, we moeten weer naar system naar. Neem naar. Je bent alleen maar om te nemen van de zelden. Voor ons een beetje voor. Nee, ze zijn er wel. Maar wat is het bezig met dat we bezig met kijken dat die hebben dat met de lama? Die was het. Kansen dat dat het. Kansen dat dat het. Kansen dat dat het. Kansen dat dat het.

Voorzitter van de Raad van Meneer Kimmel Lent. Maar dan heb ik aangekomen van de publiek, mijn vier van de Lent. Jij hebt de therapie. Dat heb ik van dat staat waar in de boek gezet. Maar dan heb ik ook gezet. Dat was het zelfs het postkort van de machine. Met feit, wist je alles dat voor had ik. Want dat vind ik, dat is de toerist in Banden. Dat is de toerist in Banden.